0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+.
3: En overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
5: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
4: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
6: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Mor. Emre Mor doet het toch voor NEC.
4: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Ride met Stars.
1: En we begonnen met de Waterboys.
2: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Ik heb ze ooit in 1986 gezien op Werchter was dat. En in 1986 kwam ook deze grote hit uit. The Hole of the Moon. En daardoor stonden ze ook op Werchter. En ik kan me nog herinneren dat Guy Mortier, die deed daar de aankondigingen. Die zei van... want er was zo enorm noodweer dat de Waterboys niet met het vliegtuig naar Torhout konden een dag eerder. Ook daar was het enorm nat weer. En daar hadden we in Werchter trouwens ook wel last van. Het was al een beetje vochtig allemaal. En de wei was nat. Maar toen kondigde Guy Mortier ze aan. Gisteren alleen in vloeibare vorm. Vandaag live op het podium. The Waterboys. Ja, dat kun je je dan toch nog herinneren. Dat is leuk, hè? Hey, goedemorgen allemaal. Het is woensdag 12 augustus 2026. Hartjes

de derde of vierde als ik het goed heb. En het is een heerlijk nummer. De open deurplaat neemt je mee naar de muzikale schatkamers van Horizon. We hebben natuurlijk ook Hans van Groessen met de Horizon Agenda. Het weer gaan we het natuurlijk over hebben, want het wordt de komende dagen echt snikheet. Ja, echt snikheet. Ik kan niet anders zeggen. En ja, de tropische zomer is terug, precies. En natuurlijk hebben we ook het nieuws van bij ons. Dat doen we om 7:55 en 8:55. Al ons nieuws lees je trouwens terug op rtvhorizon.nl. En ook op deze 12 augustus hebben we natuurlijk weer een aantal grootheden die jarig zijn. En ik neem ze gewoon heel even met je door. Mark Knopfler van de Dire Straits is jarig. Dat geldt ook voor Kid Creole, oftewel August Darnell. Pat Metheny is ook jarig. Hein Simons, geen familie, maar wel een legendarische zanger die ooit Mama, ich bau dir ein Schloss zong. En Paul Tucker van de Lighthouse Family is ook jarig. Je weet wel, die Club van Hai. En dit is een prachtig liedje van een zangeres met een mooie donkerbruine stem. Tanita Tikaram en Twist in My Sobriety. Goedemorgen. Oh.

Ze was slechts 18 jaar in 1987 toen ze dit in de hitparade zong Tanita Tikaram en Twist in My Sobriety. En een snelle rekensom leert dat ze vandaag 57 wordt. Goedemorgen. Bijna 10 voor half 8, nu met Clean Bennett en Zara Larsson.

0: springen met twee touwtjes razend populair toen de tijd in Amerika. En waarom het Double Dutch heet? Ja, geen idee. Ik denk dat touwtjes springen toch een beetje overgewaaid is uit Nederland. Zometeen het nieuws van bij ons. Dat is rond 7:56. En ook René Vroeger komt eraan. Maar eerst nieuw werk van Cameron Whitcomb.
1: Radio Horizon.

0: René Vroger, Nobody Else. En zometeen het nieuws van bij ons. En een mooi liedje van Tracy Chapman. En is het druk op de weg? Nou, ik denk het niet.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Met daarop natuurlijk ook Fast Car. Uit 1988 hoorde je Baby Can I Hold You van Tracy Chapman.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met drie berichten uit onze regio. En we beginnen met bijzonder nieuws aan de hemel. Want vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, waarbij ongeveer 90% van de zon wordt bedekt door de maan. Volgens een meteoroloog van Weer Online ziet het er gunstig uit voor Zuidoost-Brabant. Er wordt geen bewolking verwacht. Belangrijk is wel een vrij zicht op de horizon richting het westen tot noordwesten, omdat de zon laag staat. Een hoogpunt zonder bomen of gebouwen ervoor is dus een goede plek. De verduistering begint om 7:15 vanavond, bereikt haar hoogtepunt om 7:55 en eindigt rond 9:00. In Budel organiseert Jongerenwerk Kranendonk een speciale kijkavond voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Die begint om 7:30. De jongerencampus waar gratis eclipsbrillen worden uitgedeeld, zodat iedereen veilig kan meekijken. En dan een praktisch bericht over de hitte. Vanaf vandaag volgt weer een reeks warme dagen. Morgen en overmorgen kan het kwik oplopen tot 35 graden. En daarom passen enkele milieustraten hun openingstijden aan. In Bladel is de milieustraat vandaag en vrijdag open van 9 tot 1. In Eersel geldt dezelfde aanpassing. Ook op woensdag en vrijdag van 9 tot 1 uur. In Valkenswaard is de milieustraat vanaf morgen tot en met zaterdag open tussen 8:00 s'morgens en 2:00 s'middags. Het hitteprotocol is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Nou, en dan nemen we nog maar even het weer mee van vandaag, want het wordt een stralende zomerdag met een temperatuur van 31 graden en het blijft droog. Voor morgen en overmorgen wordt nog warmer weer voorspeld. Donderdag rond de 35 graden. En vrijdag zou het zelfs richting de 36 graden kunnen gaan, met ook dan overwegend droog en zonnig weer. Belangrijk om bij deze hitte dus ook vandaag voldoende water te drinken. En zoek op het heetst van de dag de schaduw op. Dat zal ergens zijn tussen 11:30 en 3:45, 4:00. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android. Met zometeen Marshmallow en Kelsey Ballerina. Maar eerst Knock on Wood. Hier is Amy Stewart uit 1979.
2: Simpel Simons.

Marshmallow, samen met Kelsey Ballerini en Another Drink. En vandaag het weer. Ja, het schijnt volop weer die zon. En kwik loopt op naar 31 graden. Droog de hele dag met 's nachts temperaturen van 13 graden. Voor morgen en overmorgen wordt warmer weer voorspeld. Donderdag zo'n 35 graden en vrijdag zelfs 36 graden. En ook dan droog en zonnig. Houd bij deze hitte rekening met voldoende water drinken. En zoek op het heetst van de dag de schaduw op. Hey.

Sommieu en Tonight. Ook alweer 3 jaar oud dit liedje, joh. Niet te geloven. Onderweg naar 5 voor 8. En dat betekent zometeen deel 2 van Simple Simons met de open deurplaat en de Simple Shazam. En dit is de Shazam van 3 weken geleden. Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins.

Heemstede, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
5: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
4: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
6: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
4: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Technotronic. Het kwam uit België. En dit is eind jaren 80 een groot succes met Pump Up the Jam. We begonnen trouwens met een nieuwe Alex Warren.
1: Vandaag in het verleden.
0: En dat liedje heet Passenger. Goedemorgen. Straks de simpeltjes zijn en ook de open deurplaat. Maar eerst even dat bijzondere van vandaag. Ik bedoel, gisteren in 1999 was er al een zonsverduistering. Maar kijk vanavond naar de lucht, want er is een bijzondere zonsverduistering te zien. De grootste in Europa sinds 1999. In Nederland zien we de zon voor zo'n 90% bedekt. En wie in Noord-Spanje of in IJsland is, ziet zelfs een totale verduistering. Maar nu naar ons verhaal van vandaag. Ken je de Rubik's Kubus? Dat gekleurde blokjespuzzeltje. Begin jaren 80 was het een enorme rage. Sommige mensen losten hem in seconden op. Anderen zoals ik, misschien lukte het nooit. En hier wordt het pas echt indrukwekkend. Hoeveel combinaties zijn er mogelijk met die kubus? Nou, hou je vast. 43 triljoen. Een getal met 18 nullen. Onvoorstelbaar veel. Precies 16 jaar geleden bewees een internationaal team wetenschappers in Amerika iets geniaals. Ongeacht hoe de kubus begint, je hebt nooit meer dan 20 stappen nodig om hem op te lossen. 20 stappen uit triljoenen mogelijkheden. Sterker nog, de meeste startposities kosten maar 15 tot 19 stappen. Het is bijna niet te bevatten dat zoveel chaos zo snel op te lossen is. Dus die kubus in je kast, die is slimmer opgelost dan je denkt. 20 stappen en je bent er. Heel veel succes! Ja, ik weet dat ik daar volgens mij een vast riedeltje voor had. Je moest eerst één kleur doen en daarna gewoon een vast aantal draaien op de juiste manier. Nou ja, dat kon je uit je hoofd leren en dan leek het net of je die kubus in elkaar kon draaien. Nou, en dan is dus die bijzondere dag voor sterrenkijkers, de zonsverduistering, en dat gebeurt niet vaak. Wat gebeurt er precies? Nou, de maan schuift dan voor de zon langs. In Nederland zien we een gedeeltelijke verduistering. De zon wordt hiervoor ongeveer 88 tot 90% bedekt. Dat is de grootste verduistering die we sinds 1999 hebben gezien. En wanneer moet je kijken? Nou, de verduistering begint rond 7:15 vanavond. Het hoogtepunt is rond 8:10 en rond 9:00 is het weer voorbij. Kijk daarvoor naar het noordwesten, het liefst vanaf een open plek. Let goed op, zonder bescherming naar de zon kijken beschadigt je ogen binnen een paar seconden en dat is blijvend. Gebruik dus altijd een speciale eclipsbril of kijk indirect via een vel papier. Als je nou die totale verduistering had willen meemaken, dan had je of naar IJsland of naar Noord-Spanje gemoeten. Daar wordt het voor een paar minuten namelijk helemaal donker. En de hotelprijzen die zijn daar in Spanje en in IJsland ook soms 800 keer zo hoog. En haal die eclipsbril tevoorschijn en geniet vanavond van dit bijzondere schouwspel. Want zo'n kans komt niet snel meer terug. Volgens mij ergens in 2071. Zometeen de Horizon Agenda, ook de Starland Vocal Band. En nu, Take That, goedemorgen.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Oh.

0: Jongerenwerk Kranendonk organiseert een bijeenkomst vanavond van 7:15 tot 9:00 om samen de bijzondere zonsverduistering te bekijken. De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar en vindt plaats op de jongerencampus in Budel. Jongerenwerk Kranendonk deelt eclipsbrillen uit zodat iedereen veilig kan meekijken. De zonsverduistering kijken op de jongerencampus in Budel vanavond van 7:15 tot 9:00. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nasjipeer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Oh, heerlijk, die saxofoon. Het album Brothers in Arms. En Your Latest Track. En dat allemaal op de verjaardag van Mark Knopfler, die vandaag zijn 77ste verjaardag viert. Ah, het past ook wel een beetje bij dit weer. Dit doet het toch altijd geweldig. Het is bijna 8:30 in de ochtend van Horizon van woensdag 12 augustus.
1: Rolf Simons.
0: Tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met een praktisch bericht over hitte. Vanaf vandaag volgt weer een reeks warme dagen. Morgen en overmorgen kan het kwik oplopen tot 35 graden... en daarom passen enkele milieustraten hun openingstijden aan. In Bladel is de Milieustraat vandaag en vrijdag open van 9 tot 1 uur 's middags. Van 's morgens 9 tot 's middags 1. In Eersel geldt dezelfde aanpassing ook. Woensdag en vrijdag van 9 tot 1. In Valkenswaard is de Milieustraat vanaf morgen tot en met zaterdag open... tussen 8 uur 's morgens en 2 uur 's middags. Het hitteprotocol is bedoeld om de veiligheid en gezondheid... van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Dan bijzonder nieuws aan de hemel. We hebben het er al een paar keer over gehad vandaag. Want vanavond is er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien... waarbij ongeveer 90% van de zon wordt bedekt door de maan. Volgens een meteoroloog van Weer Online ziet het er gunstig uit voor Zuidoost-Brabant. Er wordt geen bewolking verwacht. Belangrijk is wel een vrij zicht op de horizon richting het westen tot noordwesten... omdat de zon laag staat. Een hoogpunt zonder bomen of gebouwen ervoor is dus een goede plek. De verduistering begint om 7:15 vanavond... bereikt haar hoogtepunt om 8:11 en eindigt rond 9:00. In Budel organiseert Jongerenwerk Kranendonk een speciale kijkavond... voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Dat begint om 7:30 op de jongerencampus... waar gratis eclipsbrillen worden uitgedeeld... zodat iedereen veilig kan meekijken. En dan nog even het weer, want het wordt een stralende zomerdag... met een temperatuur van 31 graden en droog weer. Voor morgen en overmorgen wordt het nog warmer. Donderdag rond de 35 graden en vrijdag zelfs richting de 36 graden. Met ook dan overwegend droog en zonnig weer. Een tip, drink bij deze hitte voldoende water... en zoek op het heetst van de dag de schaduw op. En ik doe er nog eentje bij, gratis, omdat het kan. Let een beetje op de ouderen onder ons... want die hebben vaak de neiging om met dit warme weer... niet genoeg te drinken. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer. Lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app. En die hebben wij voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Altijd een goede tip die Miles Smith en Al Horan hieruit delen. Drive safe. Doe het inderdaad veilig. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1987. En over veilig rijden gesproken. Even kijken of het druk is op de weg of er ergens iets is gebeurd.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Veghel Noord en Eerde 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: 1 miljoen sterren. Ik weet niet of je ook nog vallende sterren ziet. Ze zeggen dat dat nog wel eens een gevolg kan zijn van de zonsverduistering. Dus hou het maar goed in de gaten. Je hoorde Frank Boeijen.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 12 augustus 2026 en precies 37 jaar geleden kwam een echte feestblaad de Nederlandse top 40 binnen. Hot Hot Hot van Buster Poindexter en His Banshees of Blue. Het kwam binnen op plaats 28. Een week eerder was het al alarmschijf. In februari 1988 was Hot Hot Hot al eens blijven steken op plaats 77 in de nationale hitparade. Maar deze keer ging het beter. Buster Poindexter werd geboren als David Johansen. Op 9 januari 1950. In 1972 was hij een van de oprichters van de New York Dolls. Een Amerikaanse punkband die stopte in 1977. In 1984 nam David Johansen de artiestennaam Buster Poindexter aan. Een compleet andere stijl. Een tuxedo, een pompadour en een swingende muziek. Hot Hot Hot bereikte de 8e plaats in de Nederlandse top 40 van 26 augustus 1989. Een groot feestnummer dat overal werd gedraaid. Toch had David Johansen jarenlang gemengde gevoelens bij dit nummer. Hij noemde het zelf ooit de vloek van zijn bestaan. Ondanks dat succes voelde het niet als zijn beste werk. David Johansen overleed op 28 februari 2025. Hij werd 75 jaar oud en vocht jarenlang tegen kanker. Een groot verlies voor de muziekwereld. Zijn New York Dolls waren van grote invloed op de punkbeweging. En als Buster Poindexter bracht hij vreugde en feest in vele huiskamers. Vandaag herdenken we hem met Hot Hot Hot. Buster Poindexter en His Banshees of Blue. Ze zijn vandaag...

als we dan het weerbericht bekijken. Inderdaad, hard, hard, hard de komende dagen. 31, 35 en zelfs 36 graden. Goedemorgen. De ochtend van Horizon van woensdag 12 augustus... met straks Alabama Shakes, onze Simple Shazam, liedje heet Garden. Maar nu is de Communards en Don't Leave Me This Way.

Captain Walker. We draaien hem regelmatig hier in de ochtend van Horizon. En je hoort hem ook bij Hans van der Meijs in Popwijzer. En ook Frans van Dam draait er zijn hand in voor om. The Wrong Way hier bij Horizon. En daarvoor de Communards, Don't Leave Me This Way. Nou, ga je natuurlijk niet zomaar alleen laten. Dat doe ik met een heerlijk stukje muziek. Het is de simpelste scène van deze week. Alabama Shakes en Garden. Tot morgen.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Rob van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
8: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
7: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
9: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
7: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars ieder op hun eigen manier een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En tot zover werd deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog. Volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Ja, Robin van Leeuwen was er goed bij. Ja, zeker. 9:55, luisteraars, van harte welkom. Horizon at Work met Van Dommel achter de knopjes. Tot aan 12:00 dit programma in de vakantiemodus. We danken Rolf nog even voor zijn ochtendprogramma. Vanmorgen weer vroeg om 7:00 was hij alweer present. Ja, leuk. Wat hebben we te vertellen vandaag? Nou, heel wat. De broeierige hete dagen komen er weer aan, zo'n stuk of 3. Vanaf vandaag heb ik al zo'n 30, 31 graden en morgen wordt alleen maar hoger. En vanavond ook nog de zonsverduistering. Daar gaan we straks wat uitgebreider over hebben. En ook even een berichtje al meteen voor sportieve vrienden en vriendinnen in Dommelen. Namens de VSN voetbaldagen van voetbalvereniging Dommelen. Er is een programmawijziging, want vanaf morgen en vrijdag starten ze met het programma 's morgens om 7:45. En verwachten alle deelnemers tussen 7:30 en 7:45. We zijn dan beide dagen om 14:00 middags klaar. En dit in verband met de verwachte temperaturen. En de informatie is ook per mail deelgenomen aan de deelnemers. Dat is een beetje een rare zin, hè? Ja, maar het is ook zo warm, komt er bijna niet uit. Dus oké, dan bij deze ook weer rechtgezet. De Milieustraatberichten doen we straks ook even. We hebben vanmorgen ook al bij Rolf kunnen beluisteren hoe dat in zijn werk gaat. En warme muziek, ook uit Vlaanderen. Ook daar hebben ze het warm. Ja.

0: Het was een uniek duet en ook meteen een millionseller voor Elton John en Kiki Dee. Don't Go Breaking My Heart. En daarvoor gingen we naar Pajottenland in Vlaanderen, in België, de Pajottenklanken. En het is bloedheet. Ja, en dat 14 minuten over 10 uur. Ja, vanavond staat er dus iets heel bijzonders te gebeuren. De zonsverduistering. En de collega's van nu.nl die weten precies hoe dat het zit.
1: Op 12 augustus kunnen we de grootste zonsverduistering van de eeuw zien.
2: Dat is een heel bijzondere gebeurtenis die je hooguit een paar keer in je leven kunt meemaken.
1: Maar wat kunnen we nou precies verwachten? De zonsverduistering ontstaat wanneer de maan precies tussen de zon en de aarde instaat. En dat hebben we natuurlijk al wel vaker gezien, hè? In 2025 nog, dat was een kleine gedeeltelijke verduistering. En ook in 2021 en 2022 was de zon voor een deel bedekt. Maar deze zonsverduistering is dus veel groter, want op het hoogtepunt wordt 88% van de zon bedekt. En dan wordt het dus heel even heel donker.
2: Met name de maan heeft zo'n wispelturige baan rond de aarde. Het komt niet zo vaak voor dat die precies tussen de aarde en de zon doorgaat, als het ware. Soms gebeurt dat meerdere keren of meerdere jaren op een rij en soms ook 30 jaar niet.
1: Om 16 minuten over 7 begint de maan voor de zon te schuiven. En uiteindelijk, rond 10 over 8, wordt de zon voor bijna 88% bedekt. Om 3 minuten over 9 is het dan weer voorbij. En zo'n grote verduistering hebben we hier in Nederland sinds 1999 niet meer gezien.

Ik wou zeggen, de versie van Nicky French. We kennen hem ook van Bonnie Tyler. The Total Eclipse of the Heart. En dat allemaal in verband met vanavond dus. Dat bijzondere gebeuren, de zonsverduistering. En dat allemaal om 10 minuten over 8 ongeveer. Ja.

The Voice door John Farnham hier bij Radio Horizon at Work. En tussen haakjes de vakantiemodus. En dit is de laatste week van de bouwvak, hè, dacht ik. Hè. Die gaan maandag weer beginnen. Oeh, ja, dat valt niet mee, denk ik. Nou ja, het wordt wel wat minder, hoor. Ze gaat over 23, 22 maandag. Love and Spoonful nu.

0: Hot Stuff, Donna Summer. Het is bijna 1 minuut over half 11 op deze 12e augustus. De hoogste tijd om over te gaan naar Hans van Groezen met de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Lofview organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij 3 brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

0: He ain't heavy, he's my brother. Een soort band of brothers, hè? Ja, geweldige plaat nog steeds van de Hollies. En we, daarvoor hadden we de agendaberichten in de productie van Hans van Groezen en de presentatie ook daarbij. Dus wederom dank, Hans. En hier is de opname van Mojo en het heet Lady om net 5:55 geweest hier.
1: Ja, toch met een beetje achter met een klokje.

was een groot hit hoor, voor de heren. Kwam ook uit Volendam toch, hè? Left Side, ja ja. Like a Locomotion. Had ook een leuk hit, dat heette dan Welcome to My House. Maar dat leek iets meer op The Cats. Doen we van de week nog eens. En dat allemaal een 11:15. En daarvoor hadden we Mojo met Lady. En voetbalfanaten, gisteravond genoten. Van een prachtige wedstrijd toch, voor de jongens uit Nijmegen, NEC. We 2-1 winnen van de Olympiakos en ze gaan door in de Champions League. Mooi is dat, hè? Ja.

Ja, dat waren Jan Akkerman, Thijs Soleer, Bert de Ruiter en Pierre van der Linden. Oftewel de band Focus in de populaire samenstelling. Het instrumentaaltje heette Sylvia. En daarvoor hadden we de chorus en What Can I Do? What Can I Do? Starten de volgende plaat maar dan. In deze at work in de vakantiemodus gaan wij gezellig door met Wham. En het heet Freedom. Freedom, Freedom. En straks, zo straks, zo straks. Na de commercials en de nieuws van 11 uur. Tot straks.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

0: Ja. 7:07. Luisteraars, wederom welkom. Horizon het werk in de vakantiemodus. Met Jan van Dommel achter de knopjes openen wij met de Mothers Mega Band uit Hezen. En hun versie van I'm So Excited van de Pointer Sisters. Leuk en blijft gezellig. Dat mag ook wel, want de Brabantse dag komt er weer aan deze maand. Goed, even terug naar de realiteit van vandaag. Vanwege de hoge temperaturen treedt er bij diverse milieustraten bij ons in de regio een hitteprotocol in werking. En de openingstijden worden aangepast om de veiligheid en de gezondheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen. Even een greep eruit. In Bladel, de Milieustraat in Bladel aan de Nijverheidsstraat nummer 7, is vandaag nog open tot 1 uur vanmiddag. Vandaag dus nog tot 1 uur. En op vrijdag van 9 uur tot 1 uur. 9 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Dan gaan we naar Eersel, is de Milieustraat aan de Meerheide nummer 1 vandaag op woensdag. En vrijdag geopend van 9 tot 1 uur. Dus houd die tijden even goed in de gaten. Dan Valkenswaard, de Milieustraat in Valkenswaard aan de Vest nummer 15. Vanwege de hitte vanaf donderdag tot en met zaterdag geopend tussen 8 uur 's morgens en 2 uur 's middags. Then you need a little bit of cooling down.
1: Cooling down, yeah.
0: And tonight we have a solar eclipse, hè?
1: Is dat een Engels hoor?
0: Ja. Ik kom wel een beetje uit mijn lagere school Engels hoor.
1: Ja.
0: Wij gaan mooi door met Mike en de Mechanics. En dat heet All I Need is a Miracle. Prachtige plaat.

I'll think of a reason later. Dat was Lee Ann Womack. En vooraan bij het plaatje stonden... It's starting with silence. We have that gemerkt, yes. That's inderdaad. En ook Billy heeft geen geduld. Hij is al begonnen. Billy Ocean... Ja, en dat was de titel. When the tough gets come, when the going gets tough en zo.

Hebben jullie niet warm, jongens? Gaat wel alles goed verder? Ja? Nou, oké. Okay. Casey Jones en de Governors uit de jukebox-tijd. Don't Ha-Ha. Hadden volgens mij ook maar één hitje, dacht ik. Maar het spande van alle kanten. En daarvoor hadden wij Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Bij Horizon Network. In de vakantiemodus.

Nobody told me. Nee, dat klopt. Heerlijke plaat. John Lennon was dat. En dat staat ook bij Yoko Ono. Maar wat deed hij eigenlijk op een plaatje? Weet ik niet. Nee, oké. Okay. En hadden we ook nog de Miami Sound Machine uit Gloria Estefan. Wat ken ik in Gloria Estefan? En dat was dus met Conga ook nog gedraaid. Zo dadelijk de agendaberichten hier bij Radio Horizon. Even kijken. Oh ja, dat is een leuk berichtje. Er is op het moment een hele grote run naar Eclipse brilletjes. Eclipse, en die prijzen schieten omhoog. Ik wacht wel tot morgen. Dan kom ik er morgen wel in. You know.

0: Jongerenwerk Kranendonk organiseert een bijeenkomst vanavond van 7:15 tot 9:00 om samen de bijzondere zonsverduistering te bekijken. De bijeenkomst is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar en vindt plaats op de jongerencampus in Budel. Jongerenwerk Kranendonk deelt eclipsbrillen uit zodat iedereen veilig kan meekijken. De zonsverduistering kijken op de jongerencampus in Budel vanavond van 7:15 tot 9:00. Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at Work.
4: Radio Horizon.
5: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: En het is lekker weer, zie jongens. Hè. Een graad of 31 vandaag. Dus, en de komende dagen wordt het alleen maar erger.
1: Ja.
0: Nou ja, erger. Heter, warmer. Bedankt Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Wij gaan door met de jongen van Bluff. En we zijn al onderweg naar zaterdag. Ja, oké, komt ja.

Olé, olé, olé. Dat was Michael Cimbello. Het heet allemaal Maniac. Bij Horizon aan het werk in een vakantiemodus. En wat gaan wij doen? We gaan ons opmaken richting de klok van 12 uur. Heel voorzichtig al. Op de achtergrond het Rosenberg trio. And to the night. Zo dadelijk nog de Temperer. Maar can you feel it? En dan gaan wij inderdaad op weg naar de commercials. En het nieuws van 12 uur. Voor de mensen die vanavond allemaal fijn naar buiten gaan turen en kijken van de zonsverduistering, hopen dat het een beetje lekker door te komen is. Kijk goed uit met je ogen. Heb je zo'n eclipse brilletje, dan gebruik het. Een zonnebril schijnt niet genoeg te zijn, dus ja. Buiten dat om wens ik je een hele fijne dag nog. Mocht je aan de vakantie nog bezig zijn, fijne vakantie. Ben je aan het werk, hou het lekker recht. En voor de mensen van de voetbaldagen in Dommelen, weet het. De jongens en meiden worden vanaf morgen vroeg, vanaf 7:30 morgens al verwacht. Tussen 7:30 en 7:15 in verband met de hitte. Want het programma loopt dan tot aan de klok van ongeveer 2 uur. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk de muziek van de smaak. Van Smaken, dan gaan we naar middag in met Peter van Echt. En dan alweer de avond. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dag.

0: Last van wespen, ratten, muizen, possessierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg, want de A58 Breda-Bergen op Zoom is in beide richtingen dicht door een transportwagen die in brand staat. Richting Breda is de weg afgesloten tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en A17. De andere kant op richting Bergen op Zoom is de weg ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan via diezelfde route, A17, A59 en A4. Verder staat er een korte file op de N57 van Middelburg naar het Brouwersdam bij Seroskerke. Daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: NAC Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg in het zuiden van het land. De A58 is dicht door een autobrand van Berg op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen. Dat gaat nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal heb je voor knooppunt De Stok nu wel 20 minuten tijdverlies. Er staat ook file door een bermbrand op de N59 bij Oude Tongen. Daar heb je in beide richtingen zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter Zwaag.

0: LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij 3 brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.
2: De smaak van Swaak.
3: Radio Horizon.
4: Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Oorspronkelijk van Martha Reeves en de Vandellas. Later, na de zomer, gaan we er wat dieper op in. Op de muziek van het Motown-label, The Sound of Young America. Hadden wij Phil Collins en The Heatwave.
1: Radio Horizon. Radio Horizon.

Holland en Bolland, I can't say goodbye. Mexico, I can't say goodbye. Een bijzonder goede middag op deze woensdag, deze 12 augustus. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur deze middag. Ja, en vanaf vandaag tot en met aanstaande vrijdag volgen er weer een reeks warme dagen. De temperatuur kan hier in Zuidoost-Brabant oplopen tot 35 graden. En dat heeft tot gevolg dat er bij sommige milieustraten er andere openingstijden gelden vanwege de hitte. Dus hou er even rekening mee. Mocht je van je rommel af willen, dan moet je even kijken op onze website. Staat alles keurig netjes op vermeld. Ja, en soms schrik ik er wel eens een beetje van wat we met elkaar allemaal aan afval produceren. Maar goed, het is wat het is. Hey, een bijzonder goedemiddag. Dit is Dood.

Het is gedoemd te mislukken, hadden wij Sleek. Wandelvereniging uit Valkenswaard organiseert laatste grensparkwandeling van het jaar. En dat doen ze op 25 augustus. Later meer daarover.

Ja, de laatste grensparkwandeling van het jaar van Wandelvereniging. Ik vind het een mooie naam voor een wandelvereniging. Voetje voor voetje vindt dus plaats op 25 augustus. Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit 4 routes van 7, 11, 16 of 20 kilometer. Die allemaal door het grensparkgebied

Live en Jorde Treat the Youth Right. Op luchttheater De Hunnebergen in Luiks-Gestel. Die vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. En dat klinkt natuurlijk hartstikke aantrekkelijk. Tijdens de 8e editie van dit evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. En naast het bieraanbod is er ook ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. En ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is een apart kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt al sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiks-Gestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergijk. Het lijkt mij hartstikke leuk. Ik ben er nog nooit geweest, maar tip je mijnerzijds, zullen we samen gaan. Lekker samen een pilsje drinken. Ja, lekker.

0: Het is om en erbij 3:05 geworden. Hadden wij R.E.M., Rabbit Eye Movement en die enorme grote hit. En die heette Losing My Religion.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

is een warme woensdagmiddag en het zal donderdag en vrijdag niet anders zijn. Een nieuw hitteplan is alweer in werking getreden. Doe het in ieder geval rustig aan, drink voldoende water en let ook vooral op de mensen om je heen. De ouderen en de zieke mensen die zijn natuurlijk eerder vatbaar voor deze warme temperaturen waarmee ze uiteindelijk in de problemen kunnen komen. Dus hou elkaar lekker in de gaten en blijf ook vooral naar de radio luisteren. Dit is de nieuwe van Flair, Door het Oog.

Flair met Door het oog van de nacht. Aanstaande zondagmiddag 16 augustus staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen zullen optreden. En het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan. Dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. En ook brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig bestaan viert, staat ook op het programma. De opening is in handen van kinderburgemeester Stephanie Aerts en wethouder Jordi Drieman. En de Belgische kapel uit Dendermonde die bijt om 1:30 het spits af. Het een en ander wordt gepresenteerd door Gerard Dieles. En de toegang is wel belangrijk om te weten. Het is nog gratis.

van Cat's Eye en You're the Animal. Vanwege de droogte en het watertekort kunnen bij de start van het nieuwe voetbalseizoen problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar momenteel een sproeiverbod geldt, vragen zich ook af of trainingen en wedstrijden uiteindelijk wel door kunnen gaan. Ja, de warmte, droge weer heeft best wel wat gevolgen. En als we vooruitkijken naar de komende dagen, dan is er 0,0, wordt er 0,0 regen verwacht. Maar misschien aanstaande zaterdag.

0: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 km per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 km per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons. De hit

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Radio Horizon.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Bij Meersen is een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 10 kilometer file met 25 minuten vertraging. De A73, Maasbracht-Nijmegen, bij Maasbree een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En wat nog opvalt is de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Bouwsemontage. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. Verkeer richting Breda kan omrijden over de A4, de A59 en de A17. En let op, dit gaat tot vanavond 6:30 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

nieuwe van Yves Berendsen. Het is tijd. Misschien is het de tijd. Het nieuwe hitteplan is alweer in werking gesteld. De zoveelste van dit jaar. Eén goed advies. Hou elkaar goed in de gaten. Let op elkaar. Dit is Genesis, a Land of Confusion.

0: Het is weer bijna 10 minuten voor half 5 geworden in het programma Echt van Echt op deze woensdag. Deze 12 augustus hadden wij muziek van Matt Simmons, Catch and Release. Straks ook in het uur weer een nieuwe Horizon agenda. En wilt u daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Horizon.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

Het is de nieuwe van Jim Senjore Soleil. Wandelvereniging uit Valkenswaard die organiseert de laatste grensparkwandeling van het jaar. En de laatste grensparkwandeling van het jaar van wandelvereniging. Ik vind het zo'n mooie naam voor een wandelvereniging. Voetje voor voetje. Vindt plaats op 25 augustus. Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit 4 routes van 7, 11, 16 of 20 kilometer. Die allemaal door het grensparkgebied rond Valkenswaard voeren. En alle routes beginnen bij de kantine van de voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat 85 in Valkenswaard. Er kan vanaf 8 uur gestart worden. En de wandelroutes eindigen uiteindelijk bij kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard. Bezoek de website maar eens van de wandelvereniging Voetje voor Voetje.

Somber van alweer ruim een jaar geleden. Jorden 12 to 12. Het is 16:30 geworden. Zometeen een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Dus blijft u vooral maar eens lekker luisteren. Ook in deze wat vakantieperiode tijd is de agenda toch redelijk goed gevuld. Dat wil alleen maar zeggen dat er in onze regio ontzettend veel te beleven valt. En dat hoor je elke dag terug hier op Radio Horizon. En wil jij dus gebruik maken van de Horizon Agenda, doe het 2 weken voor aanvang van uw activiteit via info@rtvhorizon.nl. Komt het bij Hans van den Broek terecht, hij is de redactie. En het wordt dagelijks op een zeer vakkundige manier gepresenteerd door Hans van Groezen. Dus dat zometeen. Maar nu eerst, muziek van George Michael. En dit is Outside. I think I'm done with the sofa.

0: wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. De wandelroutes eindigen bij de kinderboerderij De Kleine Meer. Voor meer informatie over routes kan je terecht op de website van de wandelvereniging www.devoetjes.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En tot zover werd deze editie van de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: Bijvoorbeeld ook Walk Like an Egyptian. Dat was zo'n dansje wat iedereen kon over de hele wereld. Ja, behalve ik dan. Dat soort dingen is niet voor mij weggelegd. Ik moest er even aan het denken toen ik naar deze plaat aan het luisteren was. Walks Like Rihanna, dat is weer een totaal ander verhaal. Hadden wij The Wanted. Dit is Guus Meeuwis, 15 voor 5. Dat komt door jou.
1: Laat vandaag.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Boston is de hoofdstad van de grootste stad van de Amerikaanse staat Massachusetts. Ze wordt ook beschouwd als de officiële hoofdstad van New England. Ja, zo hoor je nog eens wat op radio horen.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Maar in principe hoef je er verder niks mee te doen. Het was even tussendoor. Het ene oor in, het andere misschien weer uit. Stella Lefty, daar hadden we in ieder geval wel naar geluisterd. En je hoorde Boston. Zometeen, na vijven, zijn wij bijzonder graag bij u terug voor deel 2 van het programma Echt van Echt op deze tropische woensdagmiddag.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, op een aantal plekken flinke vertraging, zoals op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een half uur. A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen Steenbergen en Knoopend Sabine is een bermbrand aan de gang. De rechterreis ook is dicht, vertragingen bijna 3 kwartier. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert, tussen Outlet Roermond en Hoorn 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Vanwege de droogte en het watertekort kunnen er bij de start van het nieuwe seizoen problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar momenteel een sproeiverbod geldt, vragen zich ook af of trainingen en wedstrijden uiteindelijk wel door kunnen gaan.

Ja, watertekort, sproeien verboden. En ik kan me dan eerlijk gezegd wel eens een beetje erger als mensen aan huis hun auto staan te wassen op dit moment. Met dat watertekort en die enorme droogte. En ik denk zelfs dat ik nog een stapje verder moet gaan. Autowasserettes zouden eigenlijk ook gesloten moeten zijn. Maar goed, dat is mijn mening. Dit is muziek van The Tramps. The Night the Lights Went Out in...

0: I'm done.
1: Ja, duidelijke taal van Anne-Marie. En Jorde, ciao, adios, I'm done. Open luchttheater De Hunnebergen in Luiksgestel. Voor op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. En naast het bieraanbod is er ook ruimte voor eten en drinken van de lokale ondernemers. En er zijn trouwens ook alcoholvrije dranken. En ook wijn verkrijgbaar. Dus dat is niet enkel en alleen maar bier. En ook voor kinderen is een apart kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. En Bier in het Bos wordt sinds 2018 al georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiks-Gestelse bossen. En is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergaik. Daar zeggen ze dat zo, geloof ik. Bergaik. Dit is Peter Frampton en Show Me The Way.

Liam Payne en Rita Ora en Jorde For You. En daarvoor hadden we nog die hele herkenbare plaat van Peter Frampton. De live-uitvoering. Maar dat was duidelijk. Show Me The Way. Zometeen alweer de allerlaatste horizonagenda van deze tropische woensdag. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van den Groezen. En wil jij gebruik maken van de horizonagenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons hè, op datzelfde e-mailadres. Maar wat die horizonagenda betreft, meld het aan en het kost je verder niks. Enkel en alleen maar de moeite. Dit is Spender Ballet en True.

0: LoveU organiseert ontmoetingsavonden in de Kempen voor mensen met een verstandelijke beperking of leerachterstand. In Reuzel, De Mierde, Veldhoven en Eersel worden vanaf 2 september ontmoetingsavonden georganiseerd. Er is begeleiding aanwezig om deelnemers te ondersteunen bij het leggen van contacten en het voeren van gesprekken. Ook zijn er diverse spel- en kennismakingsactiviteiten. Voor wie het eerst komt en zich prettig voelt met een familielid of begeleider, is van harte welkom om samen te komen. Meer informatie vind je op de site bij het bericht onderaan info over ontmoetingsavonden. Zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij 3 brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Irreplaceable hadden wij Beyoncé en daar nog voor die hele mooie van DJ Goya, Jason Derulo en Melody. En Jorde Michiko. Straks een nieuwe knooppunt Leen de Rijden met Frans van Dam. Daarna nog de woensdag editie van Horizon Verbreed. Tot 9 uur vanavond. Maar nu eerst, lekker verstaanbare plaat van Hans de Boy. Het verhaal over

nieuwe. Voor straks in ieder geval een hele fijne avond. Het blijft nog lang aangenaam buiten. En de komende dagen, het nieuwe hitteplan is alweer in werking gesteld. De zoveelste van dit jaar. Blijft het warm in Zuidoost-Brabant, dus hou elkaar goed in de gaten. Dat is het allerbelangrijkste. Kijk goed om je heen. Morgenmiddag om 2 uur zijn we er ook alweer met een nieuw tussenuur. Afijn, laten we het hierbij houden. We zien morgen wel weer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de N280 Roermond richting Weert. Tussen de designer outlet Roermond en Hoorn 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En er wordt ook nog eens aan de weg gewerkt daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.
9: Het was een beetje jagen vandaag om te zorgen dat we op tijd hier zijn. Maar goedenavond, van harte welkom. Woensdag 12 augustus 2026. We gaan beginnen aan Knoop en Leenrijden. Hallo. Ja, hey.

dame die je hoort is Lolliatta Holloway, die van Love Sensation. Misschien ken je die plaat wel, zo'n discoplaat uit 1979. Dan Hartman, hij is maar 43 jaar geworden. Overleden op 22 maart 1994. We draaiden een van zijn grootste hits, Instant Replay.

0: Amerikaanse disco duo New Genia. En Tom is gitarist en producer en alles doet hij zo'n beetje. En on en on en on.
1: Radio.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Horizon.
0: Ja, onderweg naar Somber en Homewrecker. En wat hebben we nog meer? De ANWB natuurlijk. En de Simple Shazam, die van de Alabama Shakes. Die hoor je allemaal nog in dit uur. Eerst Billy Joel.

was de tweede kennismaking met Shane Michael Booth. SMB zette de O en de R bij. Dan krijg je Somber. En we draaien Homewrecker nog een keertje. 6:07. Radio Horizon, je luistert naar Knoop en Leenderheide. Ik heb net nog even naar het weerbericht gekeken. Het is bloedheet, moet ik zeggen. We snakken naar wat water. En wij niet alleen, maar ook een luisteraar van Radio Horizon die afgelopen maandag belde. Die zegt van ja, het is allemaal leuk en aardig Frans, maar ik zit in het boerenbedrijf. En mijn gewassen gaan kapot. En dat niet alleen, krijgen we straks schaarste. Dus het is allemaal subjectief, hè, dat warme weer. We hopen dat het de komende week wat gaat regenen. Dit is Limahl.

Tom Petty. Zit er goed in de jaren 80 trouwens. 1983 Kenji Guru te net gehoord. En dit kwam uit 1980. Refugee, hoogtijd voor de ANWB. Die horen we zo meteen na Tame Impala. Om te kijken waar dat het stokte. In den regio. En daarna zijn we terug met Windjammer, Tossing and Turning. Tot zometeen.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leendert.

0: Liedje van Tim Finn. Wie zegt u?
1: Ik noem Split Ends. The Finn Brothers en Crowded House. Samen met Neil Finn had hij een groot aandeel in het Nieuw-Zeelandse muziekwereldje, zullen we dan maar zeggen. Fraction Too Much Friction draaiden we nog een keer. Ach, dat is leuk. Billy Soul van de OJ's.

Weer zo'n anthem van Fleetwood Mac. Rumors, het album uit 1977. Stond deze ook op. Don't Stop draaiden we. Het is 5 voor 7. We gaan er aan beginnen. Yeah!

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
3: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
2: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het monument en is ook verbijsterd.
3: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
2: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
3: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
2: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja. Onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6 procent. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Deze Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jessel Gus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jessel Gus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.
3: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
4: To the key man, the obsession part 1.